0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Een Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde draait.

haar woorden naar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Griend en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Dunja Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bingo non-stop.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik me met de gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts daar weer.

in de toekomst weer vrij zijn. Aan mij zijn jouw woorden verspild. Misschien zal je zelfs dan weer blij zijn. Je krijgt, je beslist wat je wilt.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van... Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

Nou, is wel fijn dat jullie er zijn. Hey, goedemorgen. Een nieuw geluid op de radio. Ja, een nieuwe stem, een nieuw gezicht op de radio. Maurice Franken. Ik zal het één keer zeggen. Maurice Franken is dan vanaf nu op de radio Bingo FM. Tussen 10 en 12. En natuurlijk muziek bij de koffie. Hoe heb jij je koffie?

0: aan de klippen.
1: Nou, is dat even rustig wakker worden, vind je niet? Mo en Tegen de Klippen op hier op Bingo FM. Tegen de klippen. Leuk thema aan het bestaan op de zondag. Ben je je koffie aan het drinken? En hoe drink je je koffie? Laat ons dat even weten. Je kan namelijk ook even een plaatje aanvragen. Dat ga je gewoon via de app. Eventjes op de app van Bingo FM. Doe daar je plaatje even aanvragen, oké? Doen we. Ik heb zo meteen Turfy Gang en Lassa. Na deze van Tino Martin en Mart Hoogkamer. Hier is Hartslag van de Stad.

0: Sexy Lady, en dat op de vroege morgen. Hey, goedemorgen trouwens. Bingo FM, Maurice Franken hier. Muziek bij de koffie, koffie bij de muziek. Lekker bakkie, Kevin.
1: Ja, lekker hè.
0: Ja, Kevin is hier ook nog even een keer in de studio. Die kan geen afscheid nemen. Doe je bij deze gewoon. Voor de laatste keer op zondag ben je hier. En dan ga je gewoon even lekker weekend vieren.
1: Lijkt me een goed plan.
0: Goed zo. Zometeen Marco de Hollander in die zomernacht. Zomer? Nou, niet in Nederland. Ja, volgende week wellicht. Graadje 28. En nu de dijk, hier Stamvol Café. Waar ben je gisteren geweest? Vertel het maar.

soms zit je al zeppend op de bank. Kijk je naar de televisie en dan kom je in één keer een programma tegen dat heet Stars on Stage. En daar zit zij ook nog in. Als het goed is, is ze er niet uit, want ik heb niet alles bekeken. Roxanne Hazes dus, alles gedoofd. Daarom Marco de Hollander in die zomernacht. Zometeen, Yves Beerden ze terug in de tijd. Over een meezingetje hoor. Maar eerst Guido de Graaf, samen met Kimberly Fransens. Dit is waar ik moet zijn.

0: Ik zei het al, bril op. Zonder bril kan ik helemaal niks meer zien. Yves Weren is zo hoor je. En terug in de tijd. Nou ja, Kevin zit hier toch. Ik bedoel, ik streep er toch nog even bij. Waarom namelijk? Je man is eigenlijk voetbalfanaat, hè? Tenminste. Ja. En vanavond voetballen.
1: Ja, inderdaad. Tegen Japan, Maurice. En ik moet eerlijk zeggen, heb jij wel iets met voetbal of totaal niet? Of,
0: nou, kijk, ja, nee. Ik heb heel eerlijk, ik heb niks met voetballen. Maar als het WK of het EK is, dan vind ik dat altijd wel leuk. Want dan zit ik op de bank en denk ik bij mezelf, we moeten winnen.
1: Ja, en eigenlijk als je gaat terugkijken naar afgelopen maandag bijvoorbeeld, dan zie je gewoon een Nederlands elftal dat wel speelt, maar het gaat allemaal vrij moeizaam. En
0: ik heb gekeken, ja. Ja. Dus iedereen heeft het erover. Iedereen zegt van, nou, als we hiermee moeten winnen, dan wordt helemaal niks.
1: Ja, en toch op een of andere manier, ik had vrijdag ook even met Paul Pessel over. Ik denk zelf dat we best wel ver kunnen komen. En we zijn altijd een beetje op deze manier aan de weg gaan timmeren. Want laten we eerlijk zijn, het is nooit perfect voetbal. Maar aan de andere kant, op een of andere manier komen we dan wel een paar rondes verder. Met vallen en opstaan. Ja, op een of andere manier denk ik wel dat we toch wel wat rondes gaan halen. En misschien toch ook wel weer richting die finale komen. Of die finale gaan redden. Het zal een keer leuk zijn. Er is een Duits persoon geweest bijvoorbeeld, die gezegd heeft dat het Nederlands elftal kampioen wordt. Heeft al meerdere malen bij het juiste eind gehad. Ook bij andere landen.
0: Dat is net zo met die octopus van
1: ja, maar daar geloof ik niet in. Nee, okay. Echt niet. Ja. Maar ja, goed, aan de andere kant, het zal wel een keer leuk zijn. De laatste keer natuurlijk dat we iets behaald hebben is 88 geweest.
0: Ja, nou precies. Dat weet ik en dat is al heel lang geleden. Hoe oud was je toen?
1: Ik weet niet welke maand het geweest is dat we dat gewonnen hebben. Maar ik ben in juli 88 geboren, dus dat zal een beetje in die periode geweest zijn, denk ik.
0: Nou ja, dat was de laatste keer. Nou, laat leuk zijn. Maar, hey. We gaan nog een belangrijke wedstrijd zien vanavond.
1: Is dat zo?
0: Ja, ik vind eigenlijk Curaçao vind ik ook een beetje
1: precies.
0: Nederland.
1: Ja, ja, het hoort er wel bij. Ja. Maar ja, als je dan moet kiezen, dan heb ik liever dat wij kampioen worden, toch?
0: Dat sowieso, ja. Maar ik bedoel Curaçao vanavond tegen Duitsland. Zeg het eens even.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, vanavond wij tegen Japan. En Japan is natuurlijk best wel een hele goed spelende ploeg eigenlijk. Die doen het hartstikke goed. Dus ik denk zelf persoonlijk wel dat het toch wel lastig gaat worden. En ik heb afgelopen vrijdag ingezet op 1-0 voor Nederland. Gewoon puur omdat ik denk dat het heel moeizaam gaat worden. Suus en Paul zeggen allebei 2-1, dus die vind ik wel heel erg ambitieus. Maar hey, de wonderen zijn de wereld niet uit.
0: Oh, er is een poll gewoon.
1: Wij zijn hier wel een beetje onder elkaar aan het, hè? Ja.
0: Nou, misschien schrijf ik ook wel even in. ik heb totaal geen verstand van voetballen, maar ik vind het gewoon leuk om te zien. Dus vanavond gaan we gewoon zitten. Hoe laat was het nog in? 9 uur, hè?
1: Nee, 10 uur vanavond.
0: Oh, 10 uur, oké. Okay.
1: Volgende week spelen we om 7 uur. Maar die week erop is gewoon 1 uur 's nachts, hè, ja, Nederlandse
0: die
1: tijd.
0: Ga ik niet kijken.
1: Nee, ik ook niet. Het is vrijdagavond, maar dan lig ik in mijn bed over het algemeen, hoor.
0: Dat gaan we niet doen. Leuk dat we staan. Bingo FM met nu Luco Ferron, Nincello en Gio en Bombini.

Nou ga ik me natuurlijk niet bemoeien met familiefeten, maar hij heeft nog een flinke ruzie met zijn zussen. Jan Smit hoorde je als je lacht hier op Bingo FM. Lorenzo had de app gevonden en had zoiets van, hey, ik ga een plaatje aanvragen. Staat op in de winkel. Hij zegt, Maurice, leuke uitzending gewenst en heel veel plezier. Dank je wel trouwens. En deze plaat vroeg hij aan. Treintje Oosterhuis, vlieg met me mee.

Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk in mijn armor. En daarvoor nog Treintje Oosterhuis voor Lorenzo met Vlieg met me mee. Het is bijna 11 uur. Zometeen ben ik weer terug met meer classics en hits op Nederlandstalige bodem. Hier is Nick en Simon. Ik heb al

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Muziek bij de koffie met Maurice Franke.

Nou ja, het origineel is natuurlijk van Shirley Bassey. This is my life. Arnold Koningman maakte zijn eigen remix ervan. Vier het leven hier op Bingo FM. Leuk zijn maandagstand trouwens. Het is 11 uur geweest. Koffietijd. 11 uur. Hoe heb jij je koffie?

0: wist wat echt ons einde.
1: Dit is de zondagmorgen, Bingo FM, muziek bij de koffie. En Gordon op de radio gaat dan. En ja, hij heeft zijn tent verkocht in Blaricum, hè. Hoeveel geld zal hij daarvoor gekregen hebben? Ben ik dan wel weer benieuwd. Hij is ook

wat je ervan? De nieuwe Frank van Kooijen geweest is geweest. De bingo-schijf van deze week. De komende dagen worden geleidelijk zonniger. Maar neemt de kans op neerslag toe in Utrecht. Met vrijdag nog veel kans op onweer. De temperatuur stijgt tot 29 graden. Ik zei het al. En overdag en 18 graden s'nachts. Wordt tijd voor een airco. Of raampje open. Zo meteen op de radio. Wolter Kroes, Route du Soleil. Monique Smit met Maak je Move. Maar die is deze. Goede doel. Nooduitgang.

Als ik nu tegen jou zeg Margaretha Geertruida Maria, dat zeg je waarschijnlijk helemaal niks. Dat zijn de echte namen van Monique Smit. En ze heet ook gewoon Monique, maar dat is haar roepnaam hier. Hè? Maak je move. Daarvoor nog het goede doel, nooduitgang. Dit is Big FM, leuk dat we aan hem staan. En ja, als jij je plaatje wil horen, ga je gewoon even via de app. Hè? Heb je hem al gedownload? Zo niet, doe dat dan even. Vraag je appje of je vraag je verzoekplaatje even aan, oké? Hier is Wolter Kroes.

Ik had het Bets aan de lijn en die vroeg: wil je een plaatje draaien van Vincent? Ik zeg: dat is goed. Welke? Maakt niet uit. Doe maar eentje. Zo met Rome hoor je hier. En ze doet groeten aan iedereen. Zo, lieve, en snel nu.

Hij woont een beetje op de hoek hier, hè? Veenendaal woont hij. Justin de Wild, Cheerio hoorde je hem. Misschien wel in de kroeg gehoord vannacht. Wie weet. Luidkeels meegezongen. Daar wordt nog zo weer Levi en Snelle. En ik zing. Dit is Bingo FM, menu Jeroen van der Boom. En betekenis.

0: die lieve ome Jan is eigenlijk gewoon een crimineel, hè. Willeke Alberti hoorde je ome Jan. En daarvoor hadden we nog... die wilde niet draaien, maar die heb ik dus niet gedraaid. Maar we hebben wel Django Wagner gedraaid. Waarom ben je gegaan? Henry!
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Alles onder controle.
0: Ja, lekker man.
1: Ja, ik reed hier naartoe en ik had je op de zender. En ik denk, ja, klinkt goed.
0: Kijk.
1: Goede aanwinst.
0: Daar doen we het voor, toch? Ja. Hey, ga je nog wat leuke dingen doen in de uitzending? Maar je zei het al net. Ik denk, daarom trek ik je er even bij. Wat ga je allemaal doen?
1: Nou, ik ga lekkere plaatjes draaien. Mensen die een plaatje willen horen, kunnen dat sturen naar henry@bingofm.nl of via de Facebookpagina van Bingo. Voor de rest in mijn uitzending, het eerste uur, heb ik het broodje speciaal. Nederlands product, maar niet Nederlandstalige zonger. En het tweede uur is het, ga ik altijd kijken in een oude platendoos wat erin zit. En dan halen we daar iets leuks uit.
0: En? Tipje van de sluier?
1: Ja, dat doe ik altijd.
0: On the fly.
1: Ja, dan zit ik te kijken en denk, oh, die is wel leuk. En dan, dus ik heb het niet voorbereid. Dus ik ga meestal zitten. En,
0: dat is het leukste dat we hebben. Het net ook over gehad, hè? Ja, het spontane moet gewoon blijven, toch? Ja, vind ik wel.
1: Ja. En vroeger, leuk. En vroeger ingeënt ben ik grammofoon al. Dus ja, dat blijft.
0: Jij zou eigenlijk hier nog een langspeel of een pick-up willen hebben, toch?
1: Ja.
0: Of op een ouderwetse manier te zeggen.
1: Ja.
0: Helaas, die hebben ze weggehaald, heb ik begrepen.
1: Ja, die is slot er wel, maar die is...
0: Ja, oké, nee, goed. Hey, nou, oké, leuk. Zometeen na 12 dus. Henry op de radio. Maar voorlopig nog niet. Tabitha en Jabba Rezawa nu hier op de radio. Dans nog even door.

En dan is het wel leuk om nog een keer te horen. Maxime en Franklin Brown en de eerste keer. Oké, nou het is bijna zover. Henry op de radio zometeen. Ik spreek je volgende week weer. Zelfde tijd 10:12. Met die lekkere bak koffie, oké? En dit is even de laatste in de deur. José Sepp, in de nacht ben jij gekomen. Tot volgende week.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. De aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: het was een super gave tijd. René Karst, we missen hem nog steeds. Maar zijn muziek is wel lekker, Maurice.
1: Ja, zo weer een tijd geleden alweer, hè?
0: Ja. Tijd vliegt, hoor. De tijd vliegt voorbij. Dat zei die vrouw ook die wekker tegen de kop aan geslingerd heeft. tijd die vliegt wel, wat dat betreft. Hé, maar het klonk hartstikke leuk.
1: Hé, dankjewel.
0: En ik ga dat nu overnemen.
2: Oh.
0: Ja. Maar straks, volgende week zondag, is ze er weer. Dus het was heel gezellig. En ik heb ervan genoten, ook onderweg hier naartoe. Ik denk, goede aanwinst weer.
1: Lekker weer. Oké.
0: Nou, ik wens je verder een hele fijne dag natuurlijk. Ga nog leuke dingen doen.
1: We gaan voetballen kijken vanavond, hè? Even onthouden.
0: Tegen Japan?
1: Volgens mij wel, ja. Kijk, we gaan voetballen kijken omdat Nederland speelt. Maar, ja. En natuurlijk Curaçao, hè, vanavond ook nog.
0: Oh ja, leuk. Dick. Ja, Dick Advocaat.
1: Juist.
0: Helemaal goed komen. Nou, voetballen. Ik ben niet zo voetballer. Nee, ik ben derde helft, dat lukt wel.
1: Die gaat
0: rest,
1: goed.
0: Qua conditie speel ik links buiten adem en rechts achter de cornervlag. En dan houdt het voor mij wel een beetje op wat dat betreft. Nou, wat ga ik doen? Ik ga plaatjes draaien tot 2 uur. Ik heb het broodje speciaal gaan we doen. Dan gaan we straks weer even zoeken in die platendozen. En natuurlijk ook in die oude platendoos wat daar nou weer in zit. Ik ben zo benieuwd. Ik ben zelf benieuwd. Kun je nagaan dat het een beetje af en toe met verwoord is? Jongen. Het is toch een beetje te vroeg om nu al de kroeg in te duiken, maar een Cubaans café, dat lijkt me niet verkeerd.
1: Lekker.
0: Oh, hier is Gerrit Snijder. Goedemiddag.

gezegd, Mike Peterson. Samen zijn we één. En ja, origineel is Thailand in the Stream. Ja, zo hoor nog eens wat op zondagmiddag vermoord bij. Ik hou muzikaal je hand vast en je lunchpakketje, mocht het nou er zijn. Mocht je een plaatje willen horen, hè?

Plant en Louietje Dame. En wij doen het samen. Wij op Bingo FM doen het ook samen. Lekkere platen voor je draaien. Recht uit de hart van de Domstad. En trouwens, die plaat... dat is origineel van Elvis Presley en Frank Sinatra. En die plaat van Yves Berensen, die was speciaal voor Hetty. Die wilde dat gedraaid hebben. Nou, zo zie je maar. Verzoekjes kun je doen op henry@bingofm.nl. Geef een dans met Frans Bauer. In het land.

VOF de Kunst en Retourtje Sneek. Waarom woon jij in Den Bosch en die andere weer in Sneek? Ja, weet ik niet. Ik zit zelf in de Betuwe. Dus ja, dus lekker bepalen waar je zelf wil gaan wonen natuurlijk. Je luistert naar Bingo FM. We zijn bezig met een weekendlunch. Straks gaan we ook eens even kijken wat het broodje speciaal is voor vandaag. Wie is even Melissa Smilda.

komt onderuit zijn tenen, maar dan kan hij wel. Gerard Joling, altijd vrijgezel bij je vrienden van de radio. Recht uit het hart van de Domstad draaien wij de lekkerste Nederlandstalige muziek voor jou. En henry@bingofm.nl kun je je plaatje vragen. Dit is ook zo lekker ritmisch verantwoord. Hier is Dean Sanders en Janna.

Het broodje speciaal van vandaag. Rio van Maywood. Alice en Karen Maywood. En met Weemoed denken we wel eens terug aan Maywood. Het kwam in 1981. Gerard Joling had het ook door een keer in een ander jasje gestoken. En ook de Dick Dakkers. Die hebben dat ook gedaan. Zo hoor je nog eens wat natuurlijk. Diana, jij wilde een plaatje gedraaid hebben van Corrie Konings. Mooi was die tijd. Je schrijft erbij omdat het mij mooie herinneringen brengt. Nou, dat is goed om te horen. En vandaar voor jou aan de andere kant van de radio. Deze van Corrie Konings.

Sven Doornink op je radio. Het is waar, het is waar, het is waar. Ja, nog, het is waar dat we nog twee plaatjes gaan draaien. En dit is er een van Jannes. De koning der piraten, zo wordt hij ook wel eens genoemd. Dans tot de morgen met mij. Nou, lekker je dansgoed aandoen. We hebben dansvergunning tot 2 uur, dus ik zou zeggen, grijp je kans en dans.

Jannes, dans tot morgen met mij. Nou, als je een goede dansschoen aan hebt, dan moet dat kunnen natuurlijk. Leslie van den Burg, jij schreef een briefje. Lekker aan het klussen in de warme zon en klaarmaken voor vanavond. Sluit het liedje van Theo Metz hier mooi bij aan. Groetjes vanuit de zonnige Spanje. Leslie, jij wilde deze horen. Tot aan het nieuws.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Net beheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Next bingo schijf, Jesse Fields. En doen we het vaker? Ja, dat zou kunnen. Ik bedoel, ik doe het iedere dag tussen 12 en 2 hier op Bingo FM. Lekkere platen voor je draaien en zo. Oh, heerlijk om te doen. Ja, en zondag vandaag, 13:12 digitaal. Je krijgt een muzikale roos van mij aangeboden.

Mooie Beker schrijft deze week: Frank Verkooijen. Geweest is geweest. Ja. Er zijn van die momenten dat je denkt van nou, dat is geweest. Geweest is geweest. Lullen we niet meer over. Oh, dit is ook zo lekker. Rob vandaag.

Sven Verstegen, Lange Frans, het boevenpad. Ja, uitkijken dat je daar niet op terechtkomt op het boevenpad. Want dan gaat het niet goed aflopen met beetje. We gaan even naar België. Ah wel, wel heel aan. Parapapani mamai, hem een zotte kop, zeggen ze daar. Daarna Minner en Geef me je droom.

Sander Kwarten. Mijn jongen, mijn meisje. Ik heb het eens een keer aan elkaar geknoopt. Dat je er een liedje van hebt, dan hoef je er niet daarin te splitsen wat dat betreft. Nou, lekkere plaatjes aan het draaien tot 2 uur hier bij Bingo FM. Straks na 2 uur, tijd van John Schaap. Je loopt al in de gang trouwens, in zijn trainingspak warm te lopen. Dus dat gaat ook heel gezellig worden. We gaan even naar Limburg.

1961 voor de Foreos. En dans nog eenmaal met mij. En een jaar daarna werd het dunnetjes overgedaan door de Drifters. En het heet Save the Last Dance for Me.

0: voor me klaar.
1: Roy Donders samen met Wesley Klein. Al mijn maten. Ja, drink met maten. Maar dan wel met een aantal maten dat je lekker wat gaat drinken of zo. Zo zou we kunnen zondagmiddag, waarom ook eigenlijk niet. Tot 2 uur verwoord bij je. En een hele mooie plaat van Emma Heestes. En dat gaat over dat meisje uit de klas.

En Mascha. En ik heb pijn. Ja, het kan wel eens dat je van die momenten hebt dat je denkt van nou, ik heb pijn. Wat moet ik er nou aan doen? Ja, je kunt er weinig aan doen natuurlijk. Misschien erover praten of zo. Ja. Zou wel eens kunnen helpen. We gaan even een plaatje draaien van John West. En dat is een heel mooi live plaatje. En dat gaat over mijn kleine wonder voor jou. Aan de andere kant van de radio. En je vrienden van de radio. Bingo FM.

van het leven, met alle vrienden om me heen. Er is altijd wat te beleven, nooit voel ik me alleen.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. De meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Schaapsweekend met John Schaap.

Is dit alles? Bella Helene. Doris Day. Er is geen bal op de tv. Nou, gelukkig wel op de radio, want ik draai plaatjes voor je. En dit was er een van Doe Maar uit de jaren 80. Het was een populaire band in die tijd. Wesley Bronkhorst drinkt rosé. En daarvoor Mark Dacquiet. Hier is

0: Zijn WK-single met Harry Vermeegen gaat heel goed. Laten we hopen dat de bal de goede kant op rolt.
1: Schaapsweekend met John Schaap.
0: Dan wordt dat ook een leuke hit. Hits hoor je hier bij Bingo. Nu Nielsson met... Recht uit het hart. Ja, beweeg mij. Sexy als ik dans. Bingo FM.

Sander de Boussonnier, met een prachtig liedje uit onze schatkamer. Van jou. Je hoort er nog twee voor het NOS Radio Nieuws van 3 uur. Bingo FM. Hou je radio aan op Bingo FM. Anders weet je niet wat je mist. Dat brengt me bij...

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 7:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungee jumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Schaapsweekend met John Schaap.

leven. Op een mooie zondagmiddag schijnt een lekker zonnetje. Ik ben blij dat de zon de ruimte krijgt. En de bewolking langzaam wegtrekt. Justin de Wild, Robin Gap. Hier is zijn hit, Cheerio.

Dit was Merel, die best een mild plaatje heeft gemaakt in vergelijking met de andere hits van Merel. Ik zal de titels niet noemen, omdat ik het vanmiddag graag netjes wil laten. Luister ook kinderen mee. Hè. Danny Depp met een hit van Lionel Richie in het Nederlands.

Een van die leuke hits van Circus Custers. We gingen terug in de tijd met Louise. En ik hou van jou, of beter gezegd, me lobby you. Zoals Corden en Replay het brengen in hun single, draai ik ook voor je. En daarvoor Danny Tapp met Ik Wil Jou. Wij willen zomerse klank op de radio, nu het zonnetje boven onze stad schijnt. En ja, Dean Saunders, die is van alle markten thuis. Hij heeft een heerlijke zomerse single uit. Hier is Ik Wil Niet...

Een leuke samenwerking tussen Monique Smit en Jari Hellegers. Ben je verliefd? De hits van Demis Roezels zijn prachtig om te horen. Vooral wanneer ze Nederlandstalig worden gezongen. En dat wordt nu gedaan door Graddame.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet.

0: ja.
1: Van oorsprong een Duits liedje van Udo Jurkens, Gib mir deine Angst, werd in de tekst die André Hazes schreef op deze melodie een grote hit voor hem, Geef mij je angst. Vanmiddag draaide ik de uitvoering van Guus Meeuwis voor je. En daarvoor Henk Westbroek met het prachtige liedje voor zijn vrouw, waarmee hij onlangs getrouwd is, na 50 jaar samen zijn. Julia, zelfs je naam is mooi. We gaan een wandeling maken. Ik weet niet waar.

uit de schatkamer. Een mooie uitvoering van de goede doelhit Vriendschap. Conny van der Bos hoorde je. En Gerard Joling ging met ons een wandeling maken langs de kust. Deze hit van Maggie McNeil maakte hij voor een van zijn albums waarop dit op terug te vinden is. Dit was Schaap voor vanmiddag. Ik hoop dat je genoten hebt van de schatkamerliedjes die ik voor je heb uitgekozen. Ik heb er nog één voor je. En dat is een albumtrack van Rob de Nijs. Samen met Carmen Combs is hij hier met Ster. Graag tot morgenochtend. Dan ben ik weer om 10 uur op Bingo FM.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
3: Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

Alice, een van de eerste in dit programma. Mijn meisje uit Arcadia uit 2019. Natuurlijk Demas Roeschels, het origineel daarvan. We zijn begonnen met Dirk Mildijk. Ik hou van jou, dat je dat maar even weet. John, dankjewel. John is er morgen weer en ik neem je mee richting 6 uur. Dan is Fred Siebelinker en later op, ja, bijna opa Geert de Groot. Maar zover is het nog niet hoor. Want eerst gaan we Dave Dekker draaien. Maar we gaan verder met Richelle. En de gekke makelaar. Het is haar ene laatste singeltje.

Dave Dekker die zingt ook al heel wat jaartjes, geboren in 1997. Dus inmiddels is hij al, even snel rekenen, wat is het? Is hij 29? Nou, begonnen als kindersterretje. Hij zingt al bijna 15 jaar. Ik ga even wat ouds van hem draaien. Want afgelopen jaar is hij wel flink gas aan het geven, hoor. Zijn nieuwe single heet Vespa. Die heb ik even geskipt, want ik ben even een oudje van hem aan het draaien. Dit zijn twee lege handen.

0: 2012. Volgens mij is het origineel van André Hazes, toch? Ja. Tenminste, daar komt hij me volgens mij een beetje bekend van voor. Zometeen gaan we de bingo schuiven draaien. Maar eerst even Frans Bauer en Kenny B. Ik ben hier.
1: Excuse me. Als ik zou zeggen, ik ben verliefd op je.

Gisteren draaide ik ook al een van die grote hits uit de jaren 90 van Frans Bauer. Maar deze, ja, is ook een echte hit. Hè, waarmee die eigenlijk wel redelijk doorgebroken is landelijk. Met Op rode rozen vallen tranen. En natuurlijk heeft ook All You Need Is Love daarbij bijgedragen. Kijk de filmpjes nog maar eens even terug op YouTube.

0: door Robert en Brink. Er waren wat fans die waren verliefd over. Maar het had zijn Mariska natuurlijk al. Dus hij kon niet kiezen. Hij ging ook niet kiezen. Check het even. Even googelen op YouTube. En dan zie je die legendarische beelden nog even terug. De Bingo Schijf. Deze week ga je hem horen. De nieuwe single van Frank van Kooijen. Geweest is geweest.
1: De

Limburgse vloerenlegger Rudy de Wit. Ja, de laatste jaren maakt hij niet meer zoveel, brengt hij niet meer zoveel plaatjes uit. Maar dit was wel even een van zijn grootste hitjes, denk ik. Een covertje. Een Nederlandse versie van Sweet Love. Oké, wij zijn Oranje. Zijn we er klaar voor vanavond?

muziek van Vincent. Zo komen we een beetje in de stemming voor vanavond die wedstrijd tegen Japan. We blijven in de Polonaise, want hier is Corrie Konings samen met John de Bever. Jouw stem, jouw lach, jouw blik.

Zo direct gaan wij op de verjaardagskalender kijken of er nog een verjaardagsplaatje in zit. Een oudje van de zangeres zonder naam op deze zondagmiddag. En nog even Robert van Hemert. Hij heeft zijn schilderkwasten, zijn schilderbus verkocht. Hij is professioneel zanger en dat doet hij ontzettend goed. Gevangenis.

elkaar gemixt. Samen met Marco de Hollander, de zangeres zonder naam. Eenmaal in je leven. En natuurlijk gaan we vandaag ook weer op de verjaardagskalender. Het is vandaag 14 juni. Laten we maar beginnen met mijn dochter te feliciteren. Lieve Domaine, van harte gefeliciteerd. 18 jaar, het is niet niets, hè? Ja, mijn kleine meisje wordt groot. We gaan ook even anderen in het zonnetje zetten. Want ja, mijn dochter kan niet zingen, dus we kunnen geen plaatje van haar draaien. Jeroen, kijk in de vechten vandaag. 52 jaar geworden, Nederlands televisiepresentator. Voice-over en radio disjockey. Steffi Graf is vandaag 57 jaar geworden. Voormalig professioneel tennisspeelster, Duitse speelster. Hè? Dat is niet de stijl, maar zij is van Duitse origine. Natasja Vroger, de vrouw van 61 jaar geworden. Hè, van natuurlijk René. En moeder van de bekende zingende zoons, DJ. Hoe heet die anderen allemaal? Danny Vroger en nog eentje. Ik heb er zo vaak mee gebeld. Oké, nou goed. Er is er nog eentje. Oké, even kijken. Boy George is jarig. 65 jaar. Brits zanger en discjockey. Misschien ook wel even leuk om wat van te draaien op deze zondag. Donald Trump. Ja, die houdt de hele wereld in zijn greep. 80 jaar geworden. De 45e president van de Verenigde Staten. Republiekijn. Mieke Telkamp. Het is haar geboortedag. Ze had 92 moeten worden. In 2011 is zij... heeft zij afscheid van de televisie, de Omroep Max, genomen. Definitief 1 miljoen exemplaren van Waarheen, Waarvoor. Daar kreeg ze in 2008 een Diamant Award voor. Maar in 2016 is ze uiteindelijk overleden. Mieke Telkamp stond hoog in de begrafenis top 100, de crematie top 100. We gaan wat draaien van Ronnie Ruisdaal. Want ja, de voormalige band, zanger van de Shonies, zingt tegenwoordig solo. Hij is 65 jaar geworden.

Santeria. Het is de jarige Ronnie Ruisdaal. En als er een leuke Engelstalige artiest is met een leuke Engelstalige plaat, dan schroom ik me niet om hem ook even te draaien. De jarige Boy George. 65 jaar, Everything I Own.

van Bingo FM. Lekker de Nederlandstalige muziek. En nou ja, af en toe zo'n... ja. Vooruit dan maar even, zeg maar, ertussendoor. We gaan even wat uit de regio draaien. Nigel Fischer, de zanger uit Houten, heeft een nieuwe single. Leven als een prins. En ook Marco Kraat, ja, die heeft ook zijn origine hier uit ons stadje. Hij heeft een single uitgebracht met Lange Frans als de zon schijnt. En ik pak even mijn weer-app erbij. Ja, dit gaat allemaal net. Schoot mij ook in één keer Maxime weer te binnen. Denk, oh ja, Froge. Maxime Froge, daar had ik het net over. Even kijken, ik pak even de weer-app erbij. Want het gaat, als het goed is, weer lekker weer worden aanstaande week. Even kijken, dat wisselt nog wel eens. Ik zie ook nog een hoop bliksemschichten. Maar ik zie ook 28 graden staan. Dus wel 25 plus gaat het worden. Ja, zo weer aan het eind van de week. Het schuift ook altijd maar door. Dus we moeten het nog allemaal zien. Als het goed is, aankomende week, aan het einde van de week, wordt het lekker weer. Maar het zou ook dit weekend ontzettend warm worden. En dat is het ook niet helemaal geworden. Dus het is wel tijd dat het echt zomer weer gaat worden. Anders wordt het... een grote zomer, hè? Dit is Aperitief Bingo FM. Leuk dat je erbij bent.

krijgen. Dat het echt een top zomer gaat worden. I love it. Ja, we doen er alles aan om de zonnestraal uit de radio te laten komen. Hè? We gaan er even uit. En zometeen ben ik nog een uurtje bij je terug. Zij komt ook uit Utrecht. Marianne Weber samen met Jan.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. De Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

Nee, hij is zeker niet gek. En dit is ook een artiest die lekker aan het weg aan het timmeren is. Kido de Graaf, zijn nieuwe single Ciao, Doei Adios. Die ga je nu horen. En Raccoon komt er ook aan voor de liefhebbers van Nederlandse pop, hè? Oceaan.

0: En zo brengen we voor iedereen wat leuks hier op de radio. Mooie luisterliedjes, vrolijke liedjes. Zo zorgen we dat jouw stemming op en top is.
1: Er is

perfect is het tijd voor de Bevers. We zijn er bijna. Maar hier is nog even iets uit de jaren 80. We hadden het over de stemming, die moet vrolijk zijn. 1983, het was John Spencer. Die zong Beautiful Anna.

Geert de Groot. Hij is er om 8 uur. Je kan alvast een plaatje bij hem aanvragen. Mail hem maar even. geertapenstaatjebingofm.nl. Of verstuur even een berichtje via de Bingo FM. Even klik daar rechtsbovenin op verzoekplaat. Dan komt hij ook hier terecht in de studio. Weet dan.

0: komt van het kamp.
1: Dizzy, samen met Frank van Etten en Zij komt van het kamp. En na zessen hoor je natuurlijk, moet ik ook even zeggen, ik had het net wel even over Geert. Maar na zessen is Fred Siebelink van de partij de zondagavond hier van Bingo FM. Yeah.

half zes, over de tijd gesproken. Langzaam kan ik nadenken. Over de Piraten Classic, want die komt er zo direct alweer aan. 6:10, even iets uit. Iets ontzettend ouds uit de oude doos, die je eigenlijk als nooit meer hoort. Of ja, ik denk afschuwelijk. Maar goed, we doen het elke zaterdag en zondag op 6:10. Ik ben

The Ace. En hij is ontzettend populair. Hit na hit maakt hij Yves Berendsen. En in 2021 heeft hij een heel mooi duet. Een liefdesduet. Een vakantielied opgenomen. Vakantieliefde. En die draait nu.

En ik ga nog even iets moois draaien uit onze eigen statie. Dus de live edition. Applaus, applaus. We gaan Bert-Jan draaien en ik wil met je mee.

0: vind het.
1: En zo zie je maar, de artiesten uit onze eigen stad die komen hier op Bingo ook nog regelmatig voorbij. Mick Harren heeft een plaatje met Emma LaCroix Rijk uitgebracht.

0: is een Campbell de Bruin Piratenclassic. Piratenclassic.
1: Ja, net had ik het over een Piratenclassic, dat het afschuwelijk zou zijn, maar deze is ontzettend mooi. Ze heeft de Engelbewaarder, het origineel van Marco Schuitmaker, uitgebracht. En dit is ook een heel oud plaatje van Mieke. Santa Maria.

0: Ja, lekker lang zo, hè? Ja. 17:15. Het is bijna the end of the show. Over een kwartiertje is fretten.
1: Gewoon een beetje leven.
0: Dit is Maan.
1: Gewoon mijn leven leven.
0: Dit is weer vrijgezel, hè, sinds een week.
1: Nee,

0: start en draai maar door. En ik ga zeker doordraaien, want zo direct na zessen hoor je Fred Siebelink hier. Ik wens je een hele leuke avond vanavond met later op Geert de Groot. Maar eerst hoor je nog even Fred Siebelink. Rutger van Barneveld en we sluiten af met Rob de Nuis. Zonder jou, volgend weekend ben ik er weer. Tot dan.
1: Denk

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Kamil Majdzak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
3: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

mensen in de hooglanden, de Himalaya, Gerard Joly, Shangri-La, waar niemand ouder wordt. Nou, dat is niet zo. We worden allemaal een dagje ouder. En het is weer een dag om nou, je vingers bij af te likken. Deze zondag, de 14 juni 2026. Alle DJ's van de overdagprogrammeringen, van hartelijk bedankt. We gaan weer de avond in. Dat doen we met heel veel lekkere muziek. In ieder geval in dit programma Bingo in de avond. Tot en met 8 uur. 4 liedjes over vogeltjes. Want ik dacht bij mezelf, ja, in mei ligt elke vogel een ei. En die zullen nu wel zo'n beetje uitgekomen zijn, denk ik. En volgende week is het weer Vaderdag, dus we gaan wel liedjes over vader draaien. Dus ik dacht, weet je wat, ik zet de vogeltjes eens in de belangstelling. Die moeten uit een nestje komen en die gaan zo een aantal liedjes zingen. Ik begin zo met Betty Hering, de zanger die in één keer een paar hits scoorde met een reclame voor een biermerk. En dat deed hij hartstikke goed. Als een vogel zo vrij, dat is het eerste liedje over vogeltjes. Ik heb Justin de Wild, Cheerio, ik heb Bente, 3-2-1, ik heb Mike Petersen, dat doe jij om mee te beginnen. In Bingo in de avond. Tot en met 8 uur. Daarna het avondspektakel. Dat hoor je straks allemaal. Hier is eerst dus Mike Petersen. Dat doe jij. Welkom bij Bingo in de avond. Fijn dat je erbij bent.

Justin Wild en Cheerio. Zat nog net zo'n vogelfluitje in. Hoor je dat? Het eerste liedje over vogels. Want ik heb vier liedjes over vogels vanavond uitgekozen. Is van een beetje Herink. Het hoort een beetje bij dit jaargetijde. Hè? Hij heeft in juni, juli heeft hij ooit in een bepaalde periode liedjes uitgebracht. Covers van andere nummers voor een heel beroemd bierberg. Beroemdste biermerk van Nederland. Dat mag ik eigenlijk wel zeggen. Ook maar dan weet je wel waar ik het over heb. En Bert Herink is een zanger die vooral heel erg bekend geworden is in hardrock bands en metalachtige bandjes. En Bert, die had in één keer groot succes met dit soort liedjes. Goeie zanger, hoor, die Bert Herink. Hij heeft ooit voor mij met mijn radioteam op 3FM, onder leiding van Erik Diekep, nog een liedje opgenomen. Blue Skies Are For Free, dat is nooit wat geworden. Maar hij kwam met dit soort nummers uit en dat was even een enorme boost in zijn carrière. Bert Herink, volkomen terecht met Als een Vogel Zwijnt. Eerste liedje over vogels in Bingo in de Avond.

ik vond ze altijd een hele slechte Akda de Munnik afvaardiging. Maar ja, dat moet ik wel eigenlijk zeggen. Aftrek, zal ik dat maar zeggen. Veldhuis en Kempen bestaan ook al heel wat jaren als duo. En ik wou dat ik jou was, is denk ik een grootste hit. Daartussen, Jesse Fields, doen we het vaker. De bingo-schuif van afgelopen week. Wat een leuk plaatje en wat een leuke Mai Taekwondo zwarte banddraagster. En tegelijkertijd is ze een zangeres. En dat vindt ze hartstikke leuk om te doen. Nou, hoe fijn is dat? Frank Boeijengroep, die hebben een heleboel liedjes gemaakt. Ze waren altijd wat licht chagrijnig in de jaren 80. Welkom in Utopia. Beetje kritische tekst, maar dat hoort bij Frank Boeijen. En daarna een liedje waarvan ik denk ja, dat er nog een zomerhit kan worden. Luca Veron, Minocello en Gio. Met Bon Bombini, Meisjes in Bikini. En over meisjes gesproken, zo Linda Roos en Jessica. Oh.

chiquetje, dit, hè? Ademnood. Ja, in één keer waren daar de drie dames uit de goede tijden, slechte tijden. En het laatste nieuws van Katja Schuurman, die in dit trio zat, is dat ze niet meer topless op het strand ligt, want dat bakt niet van haar dochter. Nou, Katja Schuurman heb ik ooit bij een shoot gehad voor een kalender. Dat deed ik samen met mijn vriend Rob Stenders voor het goede doel. Zij deed een dame na die een hoes figuur was op een LP van de Red Hot Chili Peppers. En nou ja, we moesten weg toen Katja haar blouseje uitdeed. Want daar gingen drie van die streepjes papier overheen. En wij mochten niet kijken terwijl die foto genomen werd. Maar blijkbaar heeft ze dus op het strand topless gelegen. Kijk eens even aan. Leuk om te weten, hè? Maar dat doet ze niet meer. Dat mag ze niet van de dochter. We gaan zo het laatste liedje in dit uur draaien over vogels. Nou, eigenlijk het tweede liedje. En het is van een klassieke zanger. Ik vind die man fascinerend. De laatste jaren probeer ik een heleboel over hem te weten te komen. Eerst heb ik De Bankzitters, Multimiljonair, grote hit. Zoë Teran en Luna hebben een nieuwe single uit Twin. Een beetje hysterisch, maar wel leuk. Ik begin met Amar. Je bent langer dood dan dat je leeft. Dat is een ding wat zeker is.

Gezellig voor je hoor. Nou, dat zijn ze niet hoor, hebben ze zelf ook gezegd in een interview in een van de bladen afgelopen weekend. De bankzitters en de multimiljonairen. Leuk, leuk, leuk. Arik Beschier is dat nooit geworden. Arik Beschier, wanneer ben je volkszanger? Ja, dat is een kwalificatie die aan mensen gegeven wordt of niet gegeven wordt. Ik denk altijd meteen aan zangeres zonder naam Stella, André Hazes, Arik Beschier en nog veel meer met Koos Alberts natuurlijk. Nou, Arik Beschier was er ook een. Ik heb hem gelukkig mogen zien optreden hier in Vredenburg. Kleine vogel zong die echt vanuit zijn tenen werkelijk. Hij komt uit de Jordaan. Hij kwam uit de Jordaan, moet ik zeggen, want hij is helaas overleden. Koksmaat geweest, chauffeur en houtbewerker. En uiteindelijk heeft hij de dievenwagen opgenomen. Hij is gezien met dat liedje op YouTube samen met zijn accordeonist Henny. Uit zijn tenen werkelijk gezongen. De dievenwagen werd bij mij ook op de camping vroeger gezongen. Iemand stond altijd al op en begon dit gewoon a cappella te zingen. En iedereen hield zijn mond en dacht, dat is wel een waarheid in zijn koe. Nou, Kleine Vogel is een grote succes geworden. Eigenlijk had hij het uitgebracht. Deed helemaal niks. Maar uiteindelijk heeft Johnny Hoes hem toch nog geholpen en is dat Kleine Vogel een hit geworden in 1994. In 95 kwam het de top 40 binnen en het werd nummer 26. En iedereen die het hoorde dacht, en Kleine Vogel gaat eigenlijk over zijn zoon, waar het even niet zo goed mee ging, maar waar het later mee goed gekomen is. Volgens eigen zeg in ieder geval. Nou ja, Kleine Vogel, een heel aantal singles. Niet echt grote successen, maar wel gewoon een grote zanger, vind ik zelf. Arie Paschier. Kleine Vogel is gecoverd door Koos Albers, de Shonies, Eddie Wally, Senna en de Zware Jongens. En nog veel meer mensen. En het is volkomen terecht dat die man in dit programma zit met een van de mooie liedjes over vogels. Het tweede nummer, Arie Paschier, Kleine Vogel.

Roxanne Hazes en chaos gedoofd. En ze heeft geschitterd in een programma. Vorige week zat ze erin als Sally Bowles uit de cabaret. En dat deed ze zo ontzettend goed. Ik weet nog dat ik André Hazes, haar broertje, en dan Roxanne Hazes in de studio had. En dat ze met z'n tweeën lekker liedjes van hun vader aan het opnemen waren. En ze wisten allebei nog niet zo goed wat ze wilden. Nou, André Hazes weet dat nu wel. Zij is voorbij met Mart Hoogkamer en Roxanne. Ja, en ja, dat zijn nieuwe duo's, hè. Tot

0: In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de avond met Fred Siebelink.

ene naar de andere single brengt hij uit. Hè. Dit is zo'n hitje van een Frank van Etten, Want Waar Ik Ben. Hallo, het is 14 juni 2026. Misschien heb je net ingeschakeld. Dit is Bingo in de avond. En na mij het de rest van de zondagavond muziek in het spektakel wat Geert zo gaat presenteren. Ik heb nog twee liedjes over vogeltjes. Waarom vogels? Nou, in mei ligt elke vogel een ei. We zitten nou zo half juni. Volgende week is het Vaderdag. Vaderdag. En ik dacht bij mezelf, weet je wat, alle eitjes zullen nu wel uitgekomen zijn. Dus daar komen vogeltjes uit. Dus twee liedjes over vogeltjes. Zo, Toon Hermans, met een waarheid als een koel vogeltje. Wat zing je vroeg? Ach, man, wat heb ik vaak als ik terugkwam uit de binnenstad richting Zuilen, langs het Julianenpark, die vogels toegeschreeuwd zo tegen 4:30 ochtends. Hou je bek! Maar ja, dat was tegen dovemansoren gericht. Want vogeltjes denk ik bij zichzelf. Hé, het is ochtend, we gaan lekker zingen. Dat hoor je zo. Eerst Monique Smit, Ik Wil Je Helemaal. Guus Meeuwis, We Leven Nu. Ik begin met Antoon en Big Toe. Dan toe lekker. Nou, een lekker programma de komende uur. Als ik het zelf mag zeggen. En ik hoop dat jij er ook van geniet. Bij Bingo in de avond.

0: Nou, dat weten we dan ook weer, Monique Smit. En ik wil je helemaal alleen voor mezelf. Monique Smit, een dame die een half jaar geleden in één keer een beetje aanvaringen had met haar broer. Of dat nou kwam door de perikelen van zijn broer in zijn huwelijk. Dat is eigenlijk niet bekend geworden. Maar Volendammers zijn een hecht clubje, hoor. Ze geven om twee dingen, familie en geld. Daar komt het eigenlijk op neer. En ze zingen lekker, laten we eerlijk zijn. Monique Smit, en ik wil je helemaal. En daarvoor Guus Meeuwis, we leven nu. En Guus heeft aangekondigd dat hij weer grote concerten gaat doen. Niet met een G, maar gewoon lekkere concerten. Volgens mij, nou hoor, ja, uit mijn blote hoofd. Toon Hermans is een van de grote drie cabaretiers van de vorige eeuw. Wim Sonneveld, Wim Kan en Toon Hermans. Zo werden ze altijd gepresenteerd, jarenlang als de grote drie. En een heleboel jonge cabaretiers dachten, wat moeten we daar allemaal mee? Nou ja, Paul van Vliet hoorde er ook wel bij, maar die zat weer in andere... Dat was wat meer, ja, wat minder volks, laten we dat zo maar zeggen. Toon Hermans en Wim Sonneveld en Wim Kan waren dat wel op de een of andere manier. En Toon Hermans, die heeft heel veel liedjes gemaakt. Dus onlangs... Dus ook al 20 jaar geleden. Een mooie versie van Reniet Vries uitgekomen. Engel Gabriel en Mathilde Santing. Appels op de tafel spreiden. Maar dit liedje is nooit gecoverd op de een of andere manier. Het is van Toon Hermans en het blijft ontzettend leuk. Het is een Hoempa-versie, want die hield hij enorm van. Vogeltje, wat zing je vroeg? Is de dag niet lang genoeg? En hoe vaak heb ik dat niet gezongen op de fiets? Terwijl ik terugkwam uit de binnenstad richting Zuilen.
1: Hou je bek! Hou je kop!
0: Maar die vogels die gingen gewoon door, weet je wel. Oh.

is absoluut waar. Doe maar en een smoor verliefd. En daarvoor William Jans en Chiaro Belair Contigo. Oftewel, ik wil met je dansen. Ik heb Mike Pietersen voor je en Martin Moreiro in mijn hart. En dan gaan we al richting het laatste half uur. Hoe doe ik dat met je, jongen?

goed, hè? Dit. Jee, jee, jee, jee. Hé, maar Rijkje. Ja, Peter Koelewijn, hij is weer terug naar Eindhoven, zijn oorspronkelijke geboorteplek. En hij kwam vanuit Eindhoven met ja, de eerste echte variant van rock'n'roll. Hij blijft ook altijd zeggen, nee, de eerste rock'n'roll in Nederland, dat waren de Tielman Brothers. En je moet maar eens kijken voor de lol, als je dat wil, op YouTube. De Tielman Brothers, die gingen partij te keer, jongen. Die kwam uit Indonesië, die hadden rock'n'roll meegenomen. En Peter Koelewijn, die had de eerste echte grote successen met Comfort Attack af. En dit liedje, Oma Rijke, op zijn Engels een beetje gezongen. Peter Koelewijn, vreselijk aardig man. Ik heb hem altijd heel erg gemogen. En we hebben ontzettend gelachen om allerlei dingen. Ja, dat is altijd leuk als je een beetje contact hebt met een van de aartsvaders van de popmuziek van Nederland. Vind ik toch, ben ik best wel trots op eerlijk gezegd. Het is het laatste liedje over vogels wat ik zo ga draaien. Het is een nummer van Henk Westbroek. Eerst heb ik Roxy Dekker en Kevin. Die hebben een grote hit met Je hebt mij. Als de zon schijnt, Marco Graat, Lange Frans. Ja, een terecht plaatje. Maar begin met Meisje, Avro Bros, Billy Dans, Brace en Jeffrey Hayes. Hier bij Bingo in de avond, het laatste half uurtje.

Ik heb hem dus al een tijdje bezig geworden. En Roxy Dekker dacht, weet je wat, ik help hem een beetje. Of misschien dat iemand van de platenmaatschappij dat dacht. Maar grote hit voor Roxy Dekker en Kevin, je hebt mij. Daarvoor Macro Kaats en Lange Frans en Als de Zon Schijnt. En Questbroek die treedt gewoon weer op met de Goede Doel Tribute Band. Ik zag Henk Temming, zijn compaan. En tegenwoordig ja een beetje zijn alter ego. Maar dan het alter ego waar Henk Westbroek niks mee te maken wil hebben. Zag ik zijn album afmixen op Facebook. Druk met van alles en nog wat. Maar Henk Westbroek heeft altijd gezegd, ja, Temming is wel een perfectionist. Dus ik denk dat het wel even duurt voordat het album uitkomt. Of Henk Temming dat het Goede Doel gaat noemen. Dat is weer vers 2. Henk Westbroek zelf heeft heel veel solo dingen opgenomen. Voor andere artiesten ook geschreven. En zijn solo werk is ook hartstikke leuk. En draaien we heel af en toe hier bij Bingo FM. Dit is het laatste liedje over vogels. Ik had vandaag de vogels in de hoofdrol, omdat ik dacht, in mei ligt elke vogel een ei, dus dan zullen nu de vogeltjes wel uitkomen. Ja, en vogels vallen ook wel eens uit hun nesten. Dat is ook zielig. En Henk Westbroek die zingt over vogels die vallen soms uit de lucht. Ja, dat gebeurt. Laatste liedje over vogels, mensen. Volgende week over vaders, want dan is het vaderdag. Zo'n nummer wat je zelden hoort op de Nederlandse radio, maar wel heel erg mooi en heel goed gedaan door mijn vriend Henk Westbroek.

Zo, Ron Sanchez en Esta Noche. Nou, we gaan nog helemaal niet de avond in, want het is nog hartstikke licht. Geert, het loopt hier al rond. Geert, je mag zo weer niet. Oh, hij steekt zijn duimpje op. Komt helemaal goed. Ik heb Pater Mascroen nog voor je. Laat maar waaien en...

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Ultimate Chaos.
1: Had er een grote hit mee. En dit is uitvoering van Replay en I Am Not Your Casanova. Nou, ik ben ook niet je Casanova vanavond. Nee. En we trapten af met Marianne Weber met In de Hemel uit 2007. Fred, dankjewel voor de afgelopen 2 uur. Hij is er morgenochtend weer om 8 uur. En vorige week was wel de bedoeling dat ik zou komen. Maar die week ervoor had ik al een hele week een heel vreemd lelijk kuchje in mijn mond. In mijn keel eigenlijk. En het is nog niet helemaal weg. En afgelopen, vorige week zaterdag, toen denk ik, nou, dat gaat helemaal niet lekker. En zondag kon ik geen woord meer uitspreken. Mijn hele stem, ik was mijn stem kwijt. Dus, nou, mevrouw vond het heerlijk lekker rustig. Die zei, nou, dat moet vaker gebeuren. Ik zei, nou, dat gaan we niet doen natuurlijk. Hè. Nee, want ik moet hier gewoon zondagavond zitten. De stem is wel aardig terug. Nog niet helemaal optimaal, maar het is wel weer om aan te horen, toch? Nou, vorige week echt niet doorheen. Nee, dat was echt of ik een cirkelzaag had doorgeslikt. Dus dat ging echt niet lukken. Nou, we zijn er in ieder geval weer. Het is zondag. Het is 14 juni 2026. Nederlands elftal. Gaat vanavond om 10 uur starten. En ik zag net een paar beelden van Curaçao tegen Duitsland. Nou, 3-1 voor Duitsland. Maar ze doen niet slecht, hoor, moet ik zeggen. Dus we moeten nog even afwachten wat de tweede helft gaat brengen. En vanavond om 10 uur dus Nederland tegen Japan. Tegen Suzy, ja. Nou, wat denk je? Wil je een leuke plaat horen vanavond? Je kan natuurlijk om 10 uur nog gewoon de tv aanzetten en het commentaar uitzetten en gewoon lekker de radio aanzetten. Dat is allemaal mogelijk. Dus als je nog een leuke plaat wilt horen, kom erop. Je mag hem zelf aankondigen. 0909-321-2211. Doe je optie 2. Zet hem op de mail. Geert@bingofm.nl. Ga naar de site bingofm.nl. Vind je alle informatie in de app. Kan je downloaden. Kortom, we hebben er weer zin in. Daar gaat-ie!
2: Ja! De laatste noot.

John de Bever en Wilfred Gree en de WK-versie van Koekoek. En vanavond om 10 uur gaat het beginnen. De eerste voetbalwedstrijd van Nederland tegen Japan. Wat zou het allemaal gaan worden? Laat maar even weten wat jullie ervan vinden. En wat jullie gaan denken wat het gaat worden. Anneke heeft een e-mailtje gestuurd naar geert@bingofan.nl. Die zegt, wil je voor mij Gordon doen omdat ik zo van je hou? Dat vind ik een hele mooie plaat en die heb ik al een tijd niet meer gehoord. Nou Anneke, die gaan we zeker voor je doen. Patricia die heeft ook een mailtje gestuurd naar geert@bingofan.nl. Die zegt, doe mij maar even Mart Hoog in mijn droom. Hebben we al tijd niet meer gehoord op bingo. En die wil ik graag nog een keertje horen. En Henk, die heeft ook een mailtje gestuurd. Die zegt, wil je van mij iets van Clouseau draaien? Iets wat je heel lang niet meer hebt gedraaid. Nou, dat gaan we zo meteen ook eventjes doen. Gaat helemaal goed komen, dus dat gaat lekker. Alles rommelt weer lekker een beetje binnen via de mail en via andere kanalen. Vorige week was ik er eventjes niet. Staat er ook bij. Ik krijg ook een mailtje. Waarom was je er vorige week niet? Nou, vorige week was ik mijn stem kwijt. Dus, en die heb ik weer gevonden. Dus dat gaat goed komen. Oké, en Pierre. Ja, Pierre, wat wil Pierre nou horen? Ha! Ik verscheurde je foto natuurlijk.

0: Gordon. En omdat ik zo van je hou. En toen die tijd was je nog goed bij stemmen. Tegenwoordig gaat niet zo lekker, geloof ik. Wij zijn Big FM. Goedenavond allemaal. Dit is de laatste noot live op de zondagavond. Straks om 10 uur het Nederlands elftal. En Duitsland staat voor met 4-1 tegen Curaçao. En dit is Mart Hoogkamer.
1: Ik wist het.

Billy Dance. En ik draai nog maar een liedje van Hazes. En nou, straks komt er zeker wel wat van André Hazes voorbij. Wees maar niet bang. We gaan er nog even eentje doen. Dan gaan we even een lijntje liggen. Even lijnen naar Vianne, naar mevrouwtje Bus. Hoe het daarmee is. Want die zouden vorige week opbellen, maar toen was ik niet. Maar eerst dat mooie liedje van Clouseau. En de Nobelprijs.

0: Hallo.
1: Goedenavond allemaal.
0: Goedenavond.
1: Oh, hoorde je de stadiontoeter?
0: Nee.
1: Hoorde je die niet? Nee?
0: Ja, nou wel.
1: Oh, ja, die moeten we niet hebben natuurlijk. Hè. We moeten even een ander muziekje hebben. Oh, nou, Bets, hou eens op.
0: Jij?
1: Oh, doe ik dat? Oh, ja. Ja, dat is voetballen, hè? Dus vind je het leuk, voetballen?
0: Nee, ik kan het niet eens zien.
1: Dus. Nee, dat is waar. Maar heb je nooit voetballen leuk gevonden? Een WK of een EK of zo?
0: Nee. De jongens ook niet.
1: De jongens ook? Er zijn geen sportliefhebbertjes?
0: Alle drie niet.
1: Nou, ik heb vroeger altijd gevoetbald, of altijd. Ik heb 2 keer mijn Achillespezen gescheurd. Toen ben ik maar gestopt met voetballen.
0: Oh, en tegenwoordig... vindt niks. Kevin vindt niks. Nee. En Ariel ook niet.
1: En tegenwoordig doe ik een beetje aan tennissen en padellen en zo. Dus jij moet een beetje blijven bewegen.
0: Ja, maar ik loop trap op, trap af, trap
1: op. Dat is ook bewegen. Is ook bewegen. Ja. En doe je dat 20 keer per dag?
0: Nee, dat niet.
1: Nee. Maar wel als je naar bed gaat natuurlijk.
0: Ja, en als ik de strijk hier beneden heb, mag ik wel 3 keer lopen heen en weer.
1: Echt waar?
0: Om het op te ruimen.
1: Ja, dat is waar, ja. Vorige week was ik er niet, hè? Heb je me gemist?
0: Nee. Had je een
1: zere teen? Nou ja, die week ervoor had ik al een heel na kuchje. En zaterdag begon ik al een beetje te stotteren. En zondag kwam er helemaal geen woord meer uit.
0: Oh.
1: En mijn vrouw vond het wel heerlijk eigenlijk. Dus,
0: Mieke.
1: Ja, Mieke vond het wel leuk. Ja. Ja.
0: Hey, en hoe is het met andere dochter die zwanger is?
1: Nou, dat zal ik je vertellen. Weet je, ze weet wat het wordt. Wat denk je dat het wordt? Een jongen of een meisje?
0: Een jongen.
1: Ja, een jongen wordt het.
0: Oh, leuk.
1: Ja, goed, hè?
0: Dan word je misschien
1: naar
0: jou genoemd.
1: Ja, maar, kleine Geertje. Nou, dat zou ik niet willen, want mijn vader heet ook Geert.
0: Oh ja.
1: En dat is heel verwarrend allemaal, hè. Dus al die tantes van me, maar mijn moeder kwam uit een gezin van 15 kinderen.
0: Zo.
1: En die hebben me tot mijn 30ste Geertje genoemd. En toen ben ik een beetje kwaad geworden. Ik heb hier een paar klappen uitgedeeld. Toen was klaar.
0: Dus, ja,
1: ik zei, nou, vaak vuist op tafel.
0: Je maakt je moeder nooit van.
1: Nee, mijn moeder niet, maar mijn tantes wel.
0: Oh.
1: Maar hoe gaat het verder?
0: Het gaat al.
1: Ja? Ben je een beetje blij met dit weer? Of zeg je, maar laat de zon maar komen nu?
0: Nou, ik zou zeggen, ik heb de hele dag in huis gezeten.
1: Echt waar?
0: En er is niemand geweest, niemand gebeld.
1: Nee.
0: Het was helemaal stil.
1: Oh.
0: Ik dacht, ik had net zo goed de gang en de trap en de overloop kunnen doen.
1: Oké.
0: Okay. Want er kwam toch niemand.
1: Nee. Oké. Okay. Nou ja, lekker toch?
0: Nou, soms vind ik het erg stil.
1: Ja, dat is waar, ja. Maar
0: het gaat als je elke avond alleen zit en elke avond geen telefoon hebt en dat er niemand komt. Nou, dat vind ik verschrikkelijk.
1: Ja, dat is wel waar, ja. Maar ga je nog wel eens eten bij het bejaardenhuis?
0: Ja, morgen en dinsdag en donderdag.
1: En ontmoet je daar geen mensen die af en toe op visite komen?
0: Nou, er kwam wel iemand, maar die ligt nou in het ziekenhuis.
1: Oh, dat is niet best.
0: Nee.
1: En die stille vriend van je, die wel eens meegaat, komt die nog wel eens?
0: Die ligt nou in het ziekenhuis.
1: Die bedoel je? Oh, maar niet ernstig, hoop ik?
0: Jawel.
1: Oh.
0: Hij ligt al 14 dagen in.
1: Oh, dat is niet zo mooi om te horen.
0: Nee.
1: Ik heb beter maar even je stem kwijtraken die daarna weer terugkomt, hè?
0: Nou, dat is die ook.
1: Wat is die?
0: Zijn stem kwijt.
1: Oh, zijn stem kwijt, oké. Okay. Oh,
0: en een hersenbloeding.
1: Oh, gadverdarie. Nou, hou maar op. Dus. Ja, wat dan? Dat is niet zo leuk om te horen. En ben je bij...
0: Ik weet heel niet wat hij hebt.
1: Nee.
0: Maar hij stuurt elke dag... dan typt hij in om naar Patrick een berichtje te sturen... dat hij bijvoorbeeld morgen gaat naar een revalidatiecentrum in Utrecht... maar dan moet je zeker de hele dag blijven.
1: Ja, dat zit er wel in, ja. Ja. Nou, dat is wel niet zo mooi om te horen voor jou.
0: En dan moet je daar ook slapen, zeker?
1: Ja, dat zit er wel in, ja. Als je moet revalideren, dan word je meestal wel helemaal opgenomen, ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou, heb je dan wel iets leuks te vertellen dan, eigenlijk?
0: Nee.
1: Weinig, hè?
0: Ja, dan met mijn hand heb ik tussen de deur gezeten van de bus.
1: Oh.
0: En ik kom er niet uit, ik kon mijn hand ook niet terug, kon hem niet meer bewegen.
1: En is die bus gaan rijden ook?
0: Nee, ik zeg, doet die deur open. die deur had hij dicht dan, maar mijn hand zat ertussen.
1: Oh, dat is niet zo leuk allemaal.
0: Nou, het deed wel pijn, maar ik was aan het proberen om eruit te trekken. Want die ding, dat moest hij eens open doen, anders kwam mijn hand er niet uit.
1: Oh, en heb je niks aan je hand overgehouden?
0: Nee, want het zat bij mijn pols.
1: Oh.
0: Die werd een beetje afgekneld.
1: Oké. Nou, je hebt er geen last van?
0: Nee, ik heb, en er is ook niks van te zien.
1: Oh, je bent ook wel een hele keiharde vrouw, jij, hè?
0: Maar ik was, ik zat voorin en dat is een hoge drempel. Dus ik was bezig om eruit te gaan. Maar ik had de kaart bij me en de stok en mijn passie. Dus, en dan moest ik ook nog vasthouden om eruit te gaan.
1: Toen werd je bijna gelanceerd.
0: Nou, ik stond gewoon, maar ik had die hand tussen de rampie en tussen die ijzeren paal.
1: Hey, en moet je ook een gordel om als je in de bus zit eigenlijk, als je in de stoel zit?
0: Nee, gelukkig niet.
1: Nou ja, gelukkig niet. Ik vind het wel veilig, toch? Met die bussen.
0: Nee, dat vind ik niet, want als die bus in het water gaat, trekt die strak even uit.
1: Je verzuipt ze. Ja, maar die de gordel kun je toch losmaken?
0: Nee, want die trek helemaal strak.
1: Oh, helemaal strak. Oké, maar er zit wel een gordel in dus.
0: Nee.
1: Oh.
0: Maar dan hebben we in de auto, is dat wel?
1: Ja, dat is waar, ja. Ja, in de auto. Ja, maar het is zo veilig, hoor. Soms, ja, het ene soms wel en soms niet. Maar merendeel is het wel veilig. Een gordeltje onder.
0: Maar weet je wat ik gedaan heb? Ik heb een goede daad gedaan. Ik heb allemaal sjaaltjes uitgedeeld bij de busmaatschappij.
1: Oh ja, en wat voor sjaaltjes?
0: Van die gaf Menno weg. Van de,
1: bingo?
0: Van voetballen.
1: Oh, van voetballen. Hoeveel heb je er gehad dan?
0: 20.
1: Heb je 20 sjaaltjes gehad?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Van Menno.
1: Ja, van Menno, ja. Ja, Menno zit goed bij kas, hè. Menno, die koopt alles op, hè. Maar wat staat er op zo'n sjaaltje dan?
0: Ik zou het niet weten. ik weet wel dat er een leeuw op
1: staat. Oh, en niet de foto van Menno of zo?
0: Nee, dat niet, want het is denk ik van Hup Holland Hup of zo, weet ik het.
1: Ja, nou, dat is leuk, toch?
0: En ik heb aan de buurman een gegeven en aan de andere buurman. Oh. En die andere buurman, die wou het niet, want ja, die geven denk ik niet zo een voetbal of bepaalde dingen misschien.
1: Ja. Oké, nou leuk, toch?
0: Dus.
1: Nou, hartstikke goed gedaan. Hé, wat kan ik voor je draaien?
0: Ronald Verstappen met, hoe heet die plaat eigenlijk?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Ik weet niet meer hoe die titel heet.
1: Die nieuwe bedoel je?
0: Nee, een oude heet die.
1: Oh ja, wacht even, Roland.
0: Die heeft hij gezongen toen hij dronken was, zei
1: hij. Oh, was hij bezopen, echt waar? Godzijdorie. Roland Verstappen, even kijken. Bier in bitterballen?
0: Nee.
1: Helemaal niets?
0: Ja, helemaal niks.
1: Oh, helemaal niets. Oké, okay, nou.
0: Helemaal niks, zeg.
1: Ja, het is allemaal, ja, helemaal niets. Nou, die ga ik zo voor je draaien, goed?
0: Ja, en iedereen de groeten. En een prettige week.
1: Oh, oké. Okay. Nou,
0: En trouwens, ik was nog 3 dagen al helemaal verdrietig.
1: Oh, waarom?
0: Ja, dat die jongen daar legt.
1: Oh ja, tuurlijk.
0: En hij lag eerst helemaal in Haarlem.
1: Ja, nou ja, je moet het allemaal maar even rustig laten bezinken. En misschien dat het allemaal wel weer, als je gaat revalideren, dat het weer een beetje opknapt, toch? Daar gaan we
0: wel
1: vanuit gaan.
0: Ja, maar dat duurt denk ik ook wel 4-5 weken.
1: Ja, dat kan heel lang duren, ja. Maar als het maar weer goed komt, dat is het belangrijkste, toch?
0: Ja, dat hoop ik.
1: Oké, okay, nou, ik ga zo Roland Verstappen doen met helemaal niets. En dan goed je stem weer even gehoord hebben.
0: Ja, ik zie je wel een keer.
1: Dat komt helemaal goed. En over 2 weken bel ik je weer.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Doei.

Whitney Houston en One Moment in Time. Een beetje het trieste einde geworden van haar leven, van Whitney Houston. Hè? En Joris van den Berg die stuurde een appje, tenminste, ja, via de app. Ja, en, die heeft dan die zegt van, doe mij even Whitney Houston met One Moment in Time en een lekker liedje. Nou, je hebt gelijk. Een lekker liedje. En dit is Roland Verstappen voor Bits. Helemaal niets.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: Blijft toch wel een mooi liedje van Nick en Simon en Pak maar mijn hand. En Nick en Simon zijn grote fans van mijn programma. Luister maar.
1: Hallo, ik ben Nick.
2: En ik ben Simon.
1: Ook onze muziek hoor je in de laatste noot met Geert de Groot.
0: Ja, het hart.
2: Bingo,
0: ja.
2: FM. Ja. Uit het hart van de domste.
0: Och, jeetje toch, ja. Dat is mooi, hè? Ja, dat waren Nick en Simon met Pak maar mijn hand. En we hadden ook nog je man met Altijd, Altijd. Deel 2 van de laatste noot live. Nou, ik heb net een heel klein stukje gekeken van Curaçao tegen Duitsland. Nou, dat is 7-1 voor Duitsland geworden. Dus goed zo. Nou, Duitsland is natuurlijk een heel sterk elftal. Maar het is mooi dat ze meedoen, Curaçao. Zondag 14 juni, deel 2 van de laatste noot 2026. Wie zijn er vandaag jarig? Een vrouw waar ik eigenlijk helemaal niks mee heb. Natasja Vroger is vandaag jarig. Jeroen Kijk in de Vechten. Hij is DJ en ook voice-over van RTL Boulevard. En welk programma eigenlijk wel niet. Hè? En dat doet hij heel goed, moet ik zeggen. Jeroen Kijk in de Vechten, van harte gefeliciteerd. En ook jarig, ze heeft wel een aardige hit gehad in Nederland. Niet alleen, maar met een rappertje samen. Die gaan we zo meteen even doen. Eva de Roveren. De Belgische zangeres Eva de Roveren is vandaag jarig. Dat is fantastisch, toch? Ja. Oké. Die gaan we straks even een leuke nummertje van haar draaien. Wat wil je horen? Wat wordt de uitslag vanavond? Want om 10 uur is het natuurlijk heel belangrijk. Dan speelt Nederland tegen Japan. En wat wordt de uitslag? Ik ben wel eens benieuwd hoe jullie denken over het Nederlands elftal. Laat maar even weten. Via geert@bingofm.nl. Dat mag allemaal. Je mag het ook inspreken. Als je denkt van, nou, ik wil even de voetballetjes toespreken. Dat kan ook. 09 09 321 22 11, dan doe je optie 2. En als je dan klaar bent, sluit je af met een hekje. Oké! Okay.
3: Ja! De laatste noot.

Gekkenhuis van Mick Harren, zijn nieuwe single. Nou, hier in Nederland is het al een klein beetje een gekhuis aan het worden. Hier in Nederland niet alleen, maar ook in Amerika. Ik zag wat beelden voorbij komen van al die mensen die van links naar rechts gingen. Zo. Dus, en die Amerikanen kijken er ogen uit. Dat is ongelooflijk, ja, wat er allemaal gebeurt natuurlijk. Jacqueline heeft een e-mailtje gestuurd naar geert@bingofm.nl. Ze zegt, ik luister altijd graag naar je programma. Nou, vind ik leuk om te horen. En wil je van mij alsjeblieft die mooie plaat van André Haas even draaien? Dat ga ik zeker even doen voor je. Als ik hem mis.

Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt. En ik kan ook niet begrijpen wat ze ziet in mij.

Een van de mooiste liedjes van Connie van der Bos. En 15 jaar, een mooi zondagavond. Vind je het ook, vind je het? Ja, prachtig om nog een keer terug te horen. Voor het eerst sinds jaren staat op 14 juni, dat is vandaag. Maar dan in 1984 weer eens een Nederlandse groep in het televisieprogramma The Top of the Pops van de BBC. VOF de Kunst noemt zich voor de internationale markt The Art of Company. De Brabantse groep rond de zanger Noel Havens staat met een Engelse vertaling van hun Nederlandse hit Susanne op de 31ste plaats in de Britse hitparade. En deze single bereikte de 12e plaats in de week van 23 juni 1984. Dat is toch ongelooflijk? Ja, ze moesten wel in het Engels zingen, maar het sloeg toch wel in. Meisjesnamen gaan over het algemeen heel goed in liedjes. Dus dan moeten we hem nog maar een keer doen eventjes, toch? Ja, want het was 1983 en in 1984 verschenen ze in Top of the Pops. Een heel groot muziekprogramma zo.

nou cloud of is het nou gloot? Het maakt iets van geluid, volgens mij. Wel een heel goed liedje. App en Vloed was de titel. Wat vinden jullie van een kringloopwinkel? Ik vind het goed, want als je nou een spulletje thuis hebt, dat je denkt van, nou ja, wat moet ik ermee? Het is eigenlijk best wel goed. En dan, ja, dan breng je naar de kringloopwinkel, dan heeft het nog een tweede leven, toch? Ja, je kan het beter daarin brengen dan naar het grof vuil, zeg ik altijd. Maar om daar nou een slang te brengen, lijkt me niet zo handig. Want een slang van 1,5 meter, gedumpt bij een kringloopwinkel in Arnhem. In een kringloopwinkel hoop je altijd op een bijzondere vondst. Maar deze vondst schrokken de medewerkers van Two Switch in Arnhem toch wel heel flink. Bij de ingang van de winkel troffen ze een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang, mogelijk een netpython, geen net, maar een netpython, zat in een plastic zak met een zaagsel en gaatjes in het deksel. Hij werd gevonden door de medewerker Victoria en die vond hem wel heel erg mooi. Maar bij de anderen leidde de vondst van de python tot een nodige paniek. Het dier heeft 1,5 uur op kantoor gestaan voor de dierenambulance kwam. Het beestje was vrij rustig en toch durfden onze collega's niet langs het kantoor te lopen, zei een medewerker tegen Omroep Gelderland. Waarom de slang werd gedumpt bij een kringloopwinkel is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk recyclen staat erbij, maar op zoek naar een nieuwe eigenaar grapt de medewerker. Mogelijk was het dier bedoeld voor een reptielenwinkel die onlangs in de buurt is geopend. Oké, nou, zo'n reptielenwinkel of een kringloopwinkel is een heel groot verschil natuurlijk. Maar sommige mensen nemen een dier en die vinden dat eigenlijk helemaal niets. Laatst las ik ook berichtje dat er 12 van die jonge konijntjes waren gedumpt in het bos. Die waren al helemaal tam en zo. Denk, ja, begin er dan niet aan. Hè? Nou, deze mensen waren waarschijnlijk ook die slang zat. Die dacht van, ik koop een klein wurmpje, maar dat werd een slang van 1,5 meter, een python. Denk, wat moet ik daarmee? Ja. Oké, breng hem dan gewoon naar een dierenopvang, weet ik veel wat. Maar ga hem niet bij een kringloopwinkel in een plastic bak zetten, toch? Nee. Ik zeg altijd, blijf met je poten van dieren en kinderen af. Oké, het is 10 zomers, dus ik heb het gezegd. En Jana.

kan, dan kan ik ook, ga ik ook uitbrengen. Ik verscheurde je foto, maar dan niet van, van Koos Albers, ook niet van Dam, maar wel van Johnny Colt. Dat allemaal hier bij Bingo FM. We zijn nog enige minuten verwijderd van de wedstrijd Nederland tegen Japan. Wat gaat het worden? We gaan straks het eind van de avond allemaal meemaken natuurlijk. Je luistert naar Bingo FM, de laatste noot live met Herman van Veen. En het gaat over...

Dans, Vlinder, Dans, Eva. Die wilde deze plaat graag horen. Vindt ze heel mooi. Nou, bij deze. Het is ook een heel mooie plaat trouwens, Frans Bauer. Dans, Vlinder, Dans. Ja, we gaan het even over de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten hebben. De SENA, die maakt op 14 juni vandaag, maar dan in 2006 bekend, dat Bluff in 2005 de meest gedraaide Nederlandse act op de Nederlandse radio en televisie is geweest. De top 10 bestaat uit verder Anouk, Marco Borsato, Guus Meeuwis, Golden Earring, Daan en Munnik, Kane, Rob de Nijs, Raccoon en Direct. Bluff staat in 2001, 2002 en 2003 ook op de eerste plaats. En in 2004 moet de Zeeuwse groep de koppositie in het klassement afstaan aan Marco Borsato. Ja. Ja, dat kan natuurlijk. Nou, we gaan het liedje doen waar het allemaal mee begonnen is natuurlijk. Met Pascal en zijn band, Bluff. Dat is ook een hele mooie plaat. Je hoort hem eigenlijk niet zo vaak meer, maar ook voor Bluff moet je natuurlijk bij Bingo zijn. De eerste grote hit van Bluff uit Zeeland. Dit is Liefs uit Londen.

mama dacht, als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Gerard Schneider. En de Cubaanse café. Ja, ik ben nooit in Cuba geweest en het zou ik best weer heen willen. En dan lekker in zo'n cafeetje een lekker glaasje bier drinken met zo'n hele dikke Cubaanse sigaar in mijn bakkers. Dat lijkt me wel een keer, leuk om te doen. Ja. Daar kan dat dan volgens mij. Hier mag je nergens meer roken, maar daar nog wel lekker. Nou, we gaan er nog eentje doen voor 10 uur, voordat de wedstrijd begint. Nederland-Japan. En we eindigen dit uur. Guido van der Graaf. En ik kom terug. Ik kom terug naar 10 uur.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Aksel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt en een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De laatste noot met Geert de Groot.

0: maan. En zo kan het dus ook. Ik vind maan, ja, jullie weten het wel. Ik vind maan leuk. Dus maak leuke muziek en goede muziek. Dus dat is mooi. Domme Zeden zaten we ook nog uit 76 met Rocky. Nou, het Nederlands elftal is begonnen. Mijn vrouw zit op het puntje van de stoel thuis. Ik vind voetballen wel leuk, maar ik ben niet zo fanatiek als mijn vrouw. Als die, ja, die springt wat een gat in het plafond als ze scoren. Dus ik ben blij dat ik even hier zit. Want ik zit altijd tijdens een voetbalwedstrijd. En mijn vrouw zit naast me, zit ik altijd onder de blauwe plek en zo. Dus ik zeg, doe nou even normaal, man. Nou, het staat nog steeds 0-0. Ze hebben wel een hele mooie kans, zag ik net. Dus het staat nog steeds 0-0. Japan, of Nederland tegen Japan. Dit is deel 3 van De Laatste Noot. Zondag 14 juni 2016. Het is eigenlijk een hele mooie dag in Nederland. Er is weinig ellende gebeurd. Eén dingetje is er gebeurd op 14 juni. En dan in 1918. De Nederlandse regering besluit de Zuiderzeewerken te gaan uitvoeren. Nou, dat is mooi allemaal. Ja, dat wij dat allemaal kunnen als klein landje. Wat wil je horen? Denk je van, nou, ik vind het voetbal helemaal geen zak aan. En nou, pleur die tv er maar uit. En dan zet je gewoon lekker de radio wat harder. Misschien kan ik je nog gelukkig maken met een muzikale wens. Nou, kom erop, laat me weten. Geert@bingofm.nl. Ga even naar de site toe. En dan vind je al informatie over dit radiostation. Zullen we nog een uurtje doen?
1: Ja! De Laatste Noot.

Peter Koelewijn en de hond Misje. Ik was van de week even op zolder een beetje de boel aan het opruimen. En ik had vroeger duizenden singeltjes. Nou, de andere hand allemaal verkocht natuurlijk en bemoeide mee. Maar ik kwam er wel een bak met de LP's tegen. En toen kwam ik een LP tegen van Peter Koelewijn. Die heette volgens mij De Sprong in het Duister. En er stond ook dit nummer op, De Hond Misje. Ik denk, hey, dat heb ik vroeger wel eens gedraaid. En laat ik dit ook eens een keer draaien. Het is een mooi liedje van Peter Koelewijn, De Hond Misje. Ruud en Rob, dankjewel voor jullie appje, jongens. Ja, jullie zijn er weer. We hebben weer twee leuke platen aangevraagd. En die gaan we natuurlijk ook even draaien voor jullie tussen nu en 11 uur. Dit is de eerste, Robert Pater. Zonder grenzen, eindeloos. En het staat nog steeds 0-0.

later hadden we natuurlijk met de Zonder Grenzen Eindeloos. We gaan het even over Marianne Weber hebben. Ja, die missen we al een beetje qua muziek, toch? Marianne Weber krijgt uit handen van Jannes op 14 juni, dat is vandaag, maar dan in 2006, in de Lantaarn in Hellendoorn, het eerste exemplaar van De Piraat der Lage Landen. De zangeres staat op de omslag van dit piratenblad. En zij zegt hartstikke blij te zijn met dit tijdschrift. Naast de gewone roddelbladen haakt geen enkel blad in op de piratenartiesten. Aldus Marianne Weber. De Piraat der Lage Landen is een initiatief van Willy Oosterhuis. En hij is de presentator van bijna alle grote piratenfestivals in Nederland. Ja, ik had er nog nooit van gehoord van dat blad. Maar goed, of het nog bestaat weet ik natuurlijk niet. Want heel veel kranten, ja, door het internet en zo, door de aanlast, alle kranten op de tablets gezet. Misschien dit ook wel, ja. Ik zou eens een keer gaan zoeken, ja. Dus, ja, een tijdschrift dus. De Piraat der Lage Landen. Oké. Okay. Dat moeten we ook even Marianne Weber doen natuurlijk. Ja, daar komen we niet onderuit. Nee. Japan, Nederland, Japan. Maakt niet uit. Het is nog steeds 0-0. Het is 22:55 hier bij Bing-FM. Dit is de laatste Noten Live. Iedere zondag tussen 8 en 11. En hier is ze hoor. Een meisje huilt van Marianne Weber.

0: kippenvel van jou.
1: Rutje Kot en kippenvel. Ja, en als ik dit volgende berichtje voor ga lezen, dan krijg je zeker kippenvel. En ook op je rug, denk ik. Want 100.000 kakkerlakken in beslag genomen bij illegale Australische kweker. Nou, ik kan me nog herinneren dat in Nederland hebben we niet zo heel veel last van kakkerlakken, volgens mij. Maar ja, in sommige restaurants kan dat nog wel eens een keer voorkomen. Maar in warme landen heb je daar meer last van. Ik kan me nog herinneren dat een jaar of 30 geleden, volgens mij, hoe lang, misschien wel langer, dat was ik op Mallorca met mijn vriendin toen niet uit, ik was niet getrouwd. En wij hadden een appartement in El Arenal. En naast een zwembad, er zaten twee stoeptegels tussen. En ik dook zo vanuit de keuken zo het zwembad in, hoppakee. Alleen het enige nadeel is ze houden van vocht en zo. Dus op een gegeven moment hoorden we s'nachts een gepiep en gedaan en gedoe allemaal. Ik mijn bed uit. Ik denk, nou ja, wat is dat voor gepiep? Zal dat in koelkast zijn en zo? En ik schopte in die koelkast, schreef een steken eruit en dan bleef me door te piepen. Dus op een gegeven moment, ik werd helemaal gek van. Dus ik denk, ik haal die koelkast weg. Dan stikte toch de moord van de kakkerlak, jongen. Dat wil je niet weten. En als je 's ochtends het bad in wilt, dan kriegelt het er ook van. Hè? Dus nou ja, dat even over de kakkerlakjes. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kwekerij 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De grootste vangst van kakkerlakken ooit in het land. De exotische dieren zijn verboden onder strenge quarantaine wetten daarop. De dieren werden gevonden bij een kweker in Bathurst, zo'n 200 kilometer ten westen van Sydney. Er werden verschillende soorten aangetroffen, zoals de Argentijnse kakkerlak en de Sissense kakkerlak uit Madagaskar. Met de ruim 5 centimeter van een van de grootste kakkerlakken ter wereld. De waarde van de dieren is zo ongeveer €120.000. Ze worden verkocht om als huisdier in een territorium te houden. Als voedsel voor bijvoorbeeld reptielen en zo. Oké, dat wist ik helemaal niet, joh. Volgens het ministerie van Milieu zijn de varianten echter verboden in Australië. Als ze ontsnappen, kunnen ze ziektes verspreiden of ze schadelijk zijn voor inheemse natuur. Australië heeft strenge invoerbeperkingen voor dieren om dat te voorkomen. De in beslag genomen insecten die worden allemaal gedood. Het is nog niet duidelijk of de kweker een straf zal krijgen. Ja. Okay. Ze worden dus als huisdieren gebruikt. Ja, en daarna worden ze weer aan een ander beest gevoed en zo. Dus honden vrienden. Ja, je moet eens even googelen. Je weet niet wat je ziet. Ja, nou, ik krijg ook al een beetje kippenvel. Nou, Nederland, Japan nog steeds een 0-0. Dus dat gaat lekker. Ja, moet een beetje gas geven daar op dat grasmandje.

Gerry Holland en Mooier dan een zomerdag in Mokum. Wat een leuk liedje, zeg ik. Even kijken, wat had ik klaarstaan? Oh ja, we gaan even over Marco Borsato. Oh, Marco Borsato, ja. Aan het slot van zijn onderwegtoernooi geeft Marco Borsato op 14 juni 2002... zijn allerlaatste concert in De Kuip in Rotterdam. Omdat dit concert begin februari 2002 in recordtijd is uitverkocht, zijn er op 15 en 16 juni 2002 nog twee concerten. Naast Marco Borsato zijn er gastoptredens van zangeressen Sita Vermeulen en Treintje Oosterhuis. Ja, ja, misschien 2002. Zou Marco Borsato ooit nog met nieuwe muziek uitkomen? Ik denk het wel. Dit jaar niet, denk ik. Maar ik denk dat volgend jaar dat wel weer wat gaat gebeuren rond Marco Borsato. Laten we het hopen, toch? Ja. Nou, zo even dat hele mooie liedje doen uit 1997. Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Een wereld zonder jou.

Rob Tenijs en Martine. En dat was een duetje met ik hou alleen van jou. En Martine zat jaren geleden zat hij in de Kais en Dols natuurlijk. Ja. Maar die jongeren luisteren denken, wat heeft die gozer nou maar allemaal over? Maar ja, dat komt dan nu in één keer naar boven. Kais en Dols, ja, leuk liedjes gedaan. Wij zijn Winkel FM, het is 10 minuten voor. Het is rust bij Nederland-Japan, nog steeds 0-0. Dus de Hollanders, het Oranje Legio, moeten een beetje gas gaan geven. Want het zit er wel in, hoor. Mooi liedje van Guus Meeuwers. Bij Wien maar later.

0: Een leuke uitvoering van Frank van Kooijen. En geweest is geweest. Ik ken hem ook van Peter Beensen. Dus het is een beetje romantische uitvoering. Dit is een beetje de feestuitvoering. Goed gedaan is deze week de bingo schijf. Dus die komt regelmatig voorbij aankomende week. Als je hem leuk vindt, dan hou hem vast op bingo. Hè. Nou, ik ga er nog eentje doen van Wesley Bronkhorst. Ik ga maar. Dit was de aflevering van zondag 14 juni 2026. Ik wens je nog een hele mooie avond met het voetbal. Als je dat blijft kijken, dan wens ik je heel veel plezier ermee. Ik hoop dat Nederland wint natuurlijk. Wij kunnen weer een afspraakje maken voor aanstaande zondag. Straks na 11 uur bingo non-stop. Morgenochtend om 8 uur Frits Siebelink met de ochtendshow. En ik hoop je aanstaande zondag weer in goede gezondheid ontmoeten voor een nieuwe aflevering van De Laatste Noot Live hier bij BingoFM. En ik zeg het nog maar een keer. Wees een beetje lief voor elkaar. Tot volgende week.
1: Goed, ik ga maar. Ieder woord dat ik nog zeg, wil jij niet.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten. Maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.